0: zo maar snel.
1: Hedo, je schuimt zo vaak aan, op hem je tirve.
0: En moet je hem van zijn stip wel echt wat samen gaan. Oh, dan moet je het nu dan om het vol.
1: Oh, dan kan je het proberen, ga je aan de vop, maar dat is niet het was.
0: Nee, we gaan nog wat zorgen dat je het hart niet meer is, maar ga je aan de vop. En dan liep dat.